0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. Boys.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Ja, ze werd ook wel de koningin genoemd van de hoge noten, Denise Williams. Met haar titelsong uit Footloose. Ja, want Let's Hear It For The Boy werd toen in die film een grote hit, hè? Ja. Ze was ooit een keer ontdekt door Stevie Wonder, want daar was ze achtergrondzangeres, hè? Daar begon ze eigenlijk, hè? Ja, Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Oh, wat lekker zeg, 1984. Ja, ze had trouwens nog veel meer hits, hoor. Maar dit was wel een van de grootste, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. We zijn 10 juni. Ja, ik was nog even wandelen vanmorgen. Het is een beetje een trieste dag, hè? Het is niet echt die zegt van, nou jongens, het gaat wel worden vandaag. Ja, nou ja, en als ik het zo lees, dan gaat het ook inderdaad niet echt wat worden. Want vanaf 12 uur code geel in heel de Lage Landen. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, België, Duitsland en ook Nederland. Behalve Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Daar valt het mee, maar het KNMI die waarschuwt wel dat er zware onweersbuien aankomen. Flinke overlast kan dit veroorzaken voor buitenactiviteiten en ook het wegverkeer. Er zijn zelfs hagelstenen mogelijk tot 2 centimeter. Ja, gisteravond zat ik nog eventjes in mijn teentje. Ik heb buiten zo'n teentje gebouwd, weet je. Ik ga niet op vakantie, dus ik denk, nou, weet je wat. Ik bouw een teentje, net alsof ik op vakantie ben. Ik zat in een teentje, even een boek te lezen. En een grote hagelsteen op een tentdoek. Het was, dat was eventjes afzien. Ze vielen nog mee, hoor. Ik had ze niet kunnen meten, want ze smolten ook weer gelijk. Maar ze waren er wel, hè. Ja. Dus hagelstenen vandaag mogelijk tot 2 centimeter. Dus als je een auto hebt, dan zou ik ze eventjes met een open dakje of zo ergens neerzetten. Of zo, want je weet het maar nooit. Het kan natuurlijk schade aan je auto opleveren. Hè? Ja, dus vanaf 12 uur. Ja, vanavond dan trekken de buien via het zuidoosten de grens over. Noord-Brabant en Limburg geldt code geel tot 10 uur. Hè? Dus tot 10 uur vanavond, jongen. Code geel. Ja, dat is wel erg lang. Maar goed, het is in elk geval dat het er wel aankomt. Zware onweers- en hagelbuien vandaag. Hè? En ook perioden met zon. Moet niet gekker worden. Temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Hè? Goed, het is woensdag, midden van de week, gehaktdag. En we zijn er weer met dit voor de wekker wakker vuitel. Goedemorgen.
1: Waar is de tijd gebleven dat we leefden zonder spijt? We verloren van de drank, maar we wonnen van de tijd. Dansen door de straten met een meid aan iedere hand. Als gentleman begonnen, bij de beesten afgestrand.

Nou, even uithalen. Ah, nog één keer om het af te leren. Godly and Queen hoorde je met Clara. Ja, ik zag hem gisteravond in mijn lijstje staan. Ja, ik dacht van nee, dat is leuk. Wel een tijdje niet meer gehoord, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. We kijken even naar het nieuws. Ja, Mini World is failliet in Rotterdam. Dat blijkt uit een brief van de directie aan de leveranciers van het Miniatuurmuseum. Ja, de miniatuurwereld die in 2007 de deuren opende, vlakbij Rotterdam Centraal, had financiële problemen. Ja, de eigenaar zegt van het valt mij zwaar om dit aan u te moeten sturen. Maar het is klaar. Ja, de situatie is er nu die ertoe leidt dat er een faillissement onafwendbaar is. Ja, de toeristische attractie aan het Weena begon in 2007 als Wild's Mini World. Met vooral de aandacht voor modelspoorbanen. En later werden daar ook Rotterdamse gebouwen aan toegevoegd. Het museum was met 650 vierkante meter uitgegroeid tot de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Maar ja, het is niet meer, het is failliet. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, ik ben er nog nooit geweest. En eerlijk gezegd, ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee, dus misschien hebben ze toch iets verkeerd gedaan qua publiciteit. Ja, om er wat reclame voor te maken. Want ja, Maduro Dam kennen we natuurlijk. Daar gaat natuurlijk een ontzettende toeristische attractie. En ja, dit is een beetje vergelijkbaar, maar dan toch weer net even anders, hè? Ja, ja, we moeten het gaan missen, want het is failliet, hè? Het is klaar. Ja, en vandaag code geel, hè, vanaf 12 uur. Behalve in de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland en Zeeland. Dus hagelstenen worden er verwacht tot 2 centimeter. De buien trekken richting het zuiden van het land. In Utrecht en Flevoland is de overlast al om 6 uur voorbij. Maar Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland, daar blijft de weercode tot 8 uur vanavond van kracht. Dus het wordt vandaag een beetje noodweer op diverse plekken. Hè? Ja. En de politiek zit ermee in zijn maag. Als laatste wiet-experiment. De bekende sigaretmerken die duiken in de nieuwe markt. De tabaksfabrikant wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het overheidsexperiment. Zo staat het te lezen in de Groene Amsterdammer. Ja, er is natuurlijk een wiet-experiment en dat duurt tot 2029. In die periode mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen om te kijken welke gevolgen dat heeft voor de criminaliteit en de veiligheid. Ja, de coffeeshops die nemen de wiet af van een aantal grote Nederlandse telers die aan strikte voorwaarden moeten voldoen. En een van de grote telers is Kan Adelaar uit Hellevoetsluis, die ook al zeg maar bekend is van de klachten over stankoverlasten, wat ook al een tijdje terug in het nieuws was. Ja, het beursgenoteerde Kronos Groep staat op het punt dit bedrijf over te nemen. En de grote aandeelhouder is namelijk die sigarettenfabrikant Altria, dat onder meer achter het merk Marlboro zit. Ja, de Nederlandse staat die maakt zich zorgen. Want nou gaan de sigarettenfabrikanten gaan nu overstappen op wiet. Want ja, ze moeten toch ergens hun geld vandaan halen. Hè? Ja, want ja, op sigaretten en check, zeg maar, die zo verhoogd is, veel mensen stoppen met roken of ze halen ze in andere landen. Ja, is het niet meer rendabel om een pakje sigaretten in Nederland bijvoorbeeld te kopen? Als je naar Luxemburg gaat bijvoorbeeld, dan heb je al een pakje sigaretten voor de helft van de prijs. Ja, dan zou je bijvoorbeeld een dagje Luxemburg kunnen combineren met wat check halen. Dat doen heel veel mensen. En niet alleen daar, maar ook in België is het nog steeds iets goedkoper. Duitsland ook, hè. Dus ja, er zitten nogal wat verschillen in die prijsjes.

Wakker voor de wekker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

Ja, hij komt uit Rotterdam. Hij is eigenlijk bekend geworden door social media. Weer dat social media, hè? Ja, via YouTube. En toen bracht hij heel veel covers en ook wat eigen werk. Ja, het is heel bijzonder eigenlijk, dit liedje. Want normaal hoor je hem alleen maar met een gitaartje. En nou had hij een heel orkest bij, hè? Ja, pop, soul en akoestisch. Veel gitaar en sterke vocals. Ja, hij heeft een hele trouwe fanbase opgebouwd via internet. En ja, die staan allemaal achter hem als hij concert geeft, hè. Het is in elk geval de dagtoppen vandaag. Joey Arnoldo en Nuestro Verano. Ja. Het is vandaag dus de dagtopper op deze woensdag. Goed, we kijken even naar het weerbericht. Vandaag veel plekken is het droog en zonnig. Maar vanmiddag dan zijn er steeds meer buien. En lokaal gaat deze gepaard met onweer en hagel. Tussen de buien door schijnt de zon. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Er waait een zwakke en matige west- tot zuidwestenwind. Als dus dan een vooruitblikje naar morgen, dan zijn de meeste buien een beetje weggelegd voor oosten en het noorden van het land. En verder wisselen ook zon en wolken elkaar af. En morgenavond dan trekt vanuit het westen een regenzone. Ja, we zitten nog even in die regengebieden. De temperaturen liggen dan morgen rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. En dat maken we allemaal mee in Nederland, Duitsland en een groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, op deze dag trouwens is het de naamdag van de heilige Margarita of de Sint Margriet. Van haar komt de bekende weerspreuk: heeft Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn. Oh jee. Oh jee, ik zie die bui al hangen, letterlijk en figuurlijk. En op deze dag in 1967, de Kings staan op de eerste plaats in de hitparade. Met een bijzonder nummer, Waterloo Sunset, blijft daar op dat moment 1 week staan. En het liedje klonk zo.

Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

0: te kijken met al die zwart vinyl singeltjes. En dit kwam daar gisteravond ook uitrollen. Ja, Coco M, Walk on the White Side uit 1987. Hè. Je moet ook een beetje de kraken. Ja. Heerlijk, hè? Dat zwarte vinyl, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, ik zit er een beetje voor te bereiden voor dat WK-voetbal. Want ja, nou ja, sorry hoor, ik hou van voetbal. Ik vind dat wel leuk om te zien. Vooral als diverse landen mee gaan doen. Nou, dat zijn er heel wat. Morgen begint het om 9 uur, hè? Mexico tegen Zuid-Afrika. Om 9 uur. Vrijdag bijvoorbeeld. Zuid-Korea, Tsjechië. Kan ook een leuke wedstrijd worden. Ook kun je vrijdag Canada, Bosnië en Herzegovina zien. In groep B. Ook een leuke wedstrijd, denk ik. Nou, eigenlijk zijn het allemaal leuke wedstrijden natuurlijk, hè. Ja, en zaterdag dan mag het gastland, de Verenigde Staten, aantreden tegen Paraguay. En ook Qatar, Zwitserland is zaterdag te zien. En tot besluit zondag Brazilië, Marokko. 12 uur 's nachts, Nederlandse tijd, jongens, jongens. Ja, en zondag Haiti, Schotland, om 3 uur 's nachts. En ook Australië, Turkije is zondag Nederlandse tijd om 6 uur 's ochtends te zien. Hè? Dus als je echt fan bent, dan, ja, dan zul je toch erg vroeg op moeten. Ja, en als Turkije wint bijvoorbeeld, nou, dan zijn we echt voor de wekker wakker. Want dan wordt er getuterd natuurlijk, hè, zondagmorgen. Hè? Heel vroeg. Dat is een, ja, dat doen die Turken altijd. Hè. Als ze winnen, dan bam, dan gaan ze met die auto rijden. En dan knallen ze in één keer al die tuters aan. Hè. Ja.
1: Goedemorgen. Uw gast hier deze morgen.

Ja, we mogen er trots op zijn, hè. Nederlandse band Cressip, Shot in the Dark. Ze brachten dit liedje toen in het Ziggo Dome, ja. En moet even iemand feliciteren in België. Een deelnemer aan de loterijspel Euro Millions is 175 miljoen euro rijker geworden. Ja, hij of zij vulde als enige de winnende combinatie in van vijf nummers. Het was namelijk nummer 2, 7, 23, 44 en 46. En twee sterren, 3 en 5. Nou ja, de winnaar die ontvangt dus

0: heel wat geld. Nou ja, volgens de website van de Belgische Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België met het loterijspel werd gewonnen. Ja. Dus nou ja, gefeliciteerd zeg. Ja, het oude nationale record, dat stamt uit 2016. Dat stond op 168 miljoen euro. Ja, Euro Millions wordt in 12 Europese landen aangeboden, maar niet in Nederland. Nee, details over de winnaar zijn natuurlijk niet bekendgemaakt. De staat hier zijn nog niet bekendgemaakt. Nou ja, volgens mij kunnen ze dat beter niet bekendmaken. Maar goed, in elk geval van harte gefeliciteerd als de winnaar luistert.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorle.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Shut up already, damn! Tell me who in this house?

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Goedenavond allemaal. Welkom bij Goorse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vanavond in onze uitzending twee wethouders die bijna afscheid nemen. Lieselotte Fransen over een onderwerp dat veel inwoners bezighoudt, namelijk wonen in Goorle. En Willem den Oude over een nieuw beleidsplan, het programma Economie, Toerisme en Recreatie. En ook nog Emiel Sparidan, zij is voorzitter van het jeugdvakantiewerk dat weer de laatste week van de zomervakantie gehouden gaat worden. Maar eerst nog wat nieuws, bijvoorbeeld over de nieuwe coalitie. Niet overmorgen, zoals eerder werd gezegd, maar naar verwachting volgende week woensdag of donderdag komen Gezond Verstand en Pro met het nieuwe bestuursakkoord naar buiten. Vrijdag en zaterdag worden de laatste besprekingen gehouden en gaan beide partijen met het ontwerp bestuursakkoord naar hun achterban. Volgens steun van de band van Gezond Verstand gaan de partijen er wel uitkomen. De leden van Pro komen volgende week donderdag bij elkaar op de ledenvergadering. En hopelijk kunnen ze dan instemmen met de afspraken tussen hun partij en Gezond Verstand. Want anders zou het toch nog wel eens iets langer kunnen gaan duren voor er een nieuw college is. Maar onderhandelaar Anton van Baal van Pro zegt er alle vertrouwen in te hebben. Op dinsdag 23 juni wordt het bestuursakkoord dan gepresenteerd en besproken in een extra raadsvergadering. En worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Wie dat zijn en hoeveel, daarover wilde Teun van den Brand nog niet zeggen. Op 29 juni nemen de huidige wethouders afscheid. In het nieuwe plan De Bakertand komt geen basisschool. Uit onderzoek is gebleken dat dat niet nodig is. Er komen straks ongeveer 735 woningen. In het plan is wel ruimte gereserveerd voor een maatschappelijke voorziening. En omdat de gemeente signalen kreeg dat er in Goorle dringend behoefte is aan een gezondheidscentrum voor bijvoorbeeld huisartsen, een tandarts en fysiotherapie, is men nu in overleg met Primacura. Dat is de overkoepelende organisatie voor de huisartsen in Midden-Brabant. Want vooral de druk op de huisartsenpraktijken blijkt enorm groot in Goorle. Een lijstschouwer wordt betrokken bij de invulling van het centrum. Er wordt gekeken naar een combinatie met sociaal huurappartementen. Er is al een haalbaarheidsstudie gestart en aan het ontwerp wordt ook gewerkt. Jongeren tot 18 jaar gaan actief betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. En ook komt er weer een nieuwe jeugdgemeenteraad voor de groepen 7 en 8 en die wordt structureel. De gemeenteraad wilde zelf dat jongeren kunnen participeren en riep een raadswerkgroep in het leven die nu met voorstellen komt. Zo komt er naast de jeugdgemeenteraad in samenwerking met het jongerenwerk en het Milheel College 4 keer per jaar een jongerenpanel. Om jongeren te motiveren deel te nemen, krijgen ze daarvoor een vergoeding. Zoals in april al werd verwacht, heeft de gemeente Goorle over 2025 ruim 2,2 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarstukken. Het voordeel komt voornamelijk door lagere kosten van de WMO en de jeugdhulp. Ook kwam er meer geld van het Rijk. Aan de pensioenen van voormalige wethouders is de gemeente wel meer geld kwijt door nieuwe regels. Het college wil 1,9 miljoen euro van het overschot reserveren voor de bouw van het Milheel College. Dan is al de helft van de bouwkosten bij elkaar gespaard. In het overschot zit 350.000 euro die Goorle kreeg van het Rijk omdat er betaalbare woningen werden gebouwd. Dat geld wordt nu gestort in de reserve volkshuisvesting. Ook over dit jaar wordt een voordeel op de begroting verwacht van een kleine 2 miljoen. Volgens verantwoordelijk wethouder Guus van der Put is Goorle een financieel een supergezonde gemeente. De nieuwe nota bomenkap die in april werd vastgesteld wordt aangepast. Voortaan mochten alle bomen die niet voorkomen op de zogeheten groene kaart zonder vergunning gekapt worden. Daar kwamen best veel reacties op. Van particulieren die wezen op bijzondere bomen die niet op de kaart stonden en volgens hen bewaard moesten blijven en van het B-team. Dat vestigde de aandacht op bijvoorbeeld aanvliegroutes van vleermuizen en bomen die nodig zijn om hittestress te voorkomen. De gemeente heeft zich de kritiek aangetrokken en wil nu meer bomen laten staan. Die zullen straks dus op de groene kaart te vinden zijn. En dit was het nieuws. Dus nu gauw naar onze eerste gast, want we hebben heel veel te bespreken. Wethouder Lieslotte Fransen. Welkom, wethouder. U bent verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen het college. En gaat dus over wonen in Goorle. En omdat dat ook voor veel Goorlenaren veel besproken onderwerp is, ben ik blij dat u vanavond, vlak voordat u straks afscheid neemt, nog even bij ons bent. Ook Goorle kent namelijk lange wachttijden voor huurwoningen. Of worden inwoners uitgeloot of steeds overboden bij koopwoningen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe staat het in Goorle met het woningtekort? Zijn er aantallen bekend?
2: Aantallen in de zin van tekorten, daar kunnen we moeilijk voorspellen. Hè? Want het is in heel Nederland is het woningtekort groot. En ook ligt dat ook nog eens aan welke plek je woont of welke plek je zoekt in Nederland. Als het alleen over Goorle gaat,
1: is het geen voorspelling, maar heeft u cijfers
2: van? We hebben natuurlijk in een woondeal afgesproken. Daar ben ik hier al een keer eerder voor geweest en een aantal jaren geleden. En tussentijds ook nog wel eens wat toegelicht. In de woondeal zijn er afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die wij als Goorle moeten bijbouwen. Tot 2030 zijn dat 615 woningen die we tekort zouden komen als je kijkt naar de bevolkingsgroei en de prognose. Dat is afgestemd in de regio, want iedere gemeente in de regio heeft een aantal wat zij voor hun realiseren. In onze plannen van de gemeente Goorle voldoen wij daaraan. Als we kijken naar het aantal woningen wat wij moeten realiseren, die 615, wat overigens in de loop van de jaren wel iets opgeplust gaat worden, dan kan ik in ieder geval al vertellen dat in de afgelopen periode, ik zit hier nu 6 jaar op deze stoel, en ik kijk naar alle bestemmingsplannen die wij hebben door de raad hebben laten vaststellen de afgelopen 6 jaar, sinds dat ik hier aan boord ben, hebben wij in totaal zo'n bijna 1500 woningen aan bestemmingsplannen vastgesteld. Dat zijn harde plancapaciteit, dat zijn woningen die dus daadwerkelijk ook gebouwd gaan worden of inmiddels gebouwd zijn.
1: Ik wil daar graag nog even over terugkomen, ja. Want dat is inderdaad de toekomst. Er komen woningen bij, gelukkig. Ja. Maar hebt u ook enig idee wat het tekort op dit moment is? Hoeveel mensen zitten er echt te springen om een woning?
2: Ja, dat is heel lastig te bepalen. Want er zijn mensen die zijn op zoek naar een huurhuis. Er zijn mensen die zijn op zoek naar een koopwoning. Dat hebben wij natuurlijk niet allemaal in beeld. We weten dat de mensen op de wachtlijsten staan bij lijststromen. Maar als je dat soort vragen wil stellen over exacte aantallen, wie is er actief woningzoekende? Wie staat er passief ingeschreven? Is iemand echt daadwerkelijk op zoek? En reageert hij op alles? Of reageert hij maar alleen maar in een bepaald stukje van een wijk, omdat hij vindt dat hij het liefst daar wil wonen? Zo moeilijk te voorspellen. En de koopmarkt al helemaal natuurlijk.
1: Komen er signalen bij de gemeente binnen?
2: Natuurlijk krijgen wij signalen. Maar dat is van allerlei verschillende doelgroepen. Bovendien hebben wij natuurlijk ook nog taakstellingen voor bepaalde doelgroepen. Die zijn allemaal vastgesteld vanuit de wettelijke verplichting. En dan heb je het over onder andere statushouders. Maar ook allerlei andere groepen. Dus dan heb je het over mensen die uit beschermd wonen komen. Mensen die vanuit maatschappelijke opvang komen. Mensen die ex-gedetineerd zijn en toch weer terug de maatschappij in kunnen. Al dan niet onder begeleiding. Daar hebben wij allemaal taken voor.
1: Ja, kom ik straks ook nog even op. Ja. Ja. Dus het is gewoon heel moeilijk te zeggen hoeveel mensen er echt zitten te springen op dit moment over een woning. Maar de toekomst ziet er dus wel redelijk goed uit. Als u zegt, er zitten 15. Ik heb hier een heel lijstje van allemaal gebieden die nog gaan komen. Ik noem even de Bakentand, de Leijhoever in Riel, de Emmaloods, de Kerkstraat in Riel ook nog, Maria Boodschappenkerk en dan nog een heleboel die nog wat verder weg zijn. Ja. U zei in het voorgesprek wat ik met u had ook al, er staan er wel heel veel in de pijplijn, maar die kunnen er waarschijnlijk niet allemaal komen. Want er vallen er ook af.
2: Ja, de harde plancapaciteit waar ik het net al over had, dat zijn de bestemmingsplannen die vastgesteld zijn. Sommige zijn al in de oplevering, hè, want het gaat over de afgelopen 6 jaar. Dan heb ik het bijvoorbeeld ook over Land van Anna en bij het MBU-terrein. Die zijn bijna klaar. Hè. Dus nog niet, het plan is nog niet volledig overgedragen, maar de meeste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Dus dat is eigenlijk in het begin van de periode. Maar als je kijkt naar Bos en Veld, dus bij het Mill Hill College, 77 woningen. Daar zijn we, denk ik, 2 jaar geleden mee gestart met bestemmingsplan. En als je kijkt dat het er nu al bijna staat, Na de zomer worden de sleutels overgedragen.
3: Dat is wel een unicum, denk ik, hè?
2: Dat zijn hele bijzondere, ja. Dat zijn bijzondere plannen.
3: Want meestal duurt het langer, toch?
2: Vaak wel. En dat heeft allerlei oorzaken. Onder andere de dingen die mensen niet van de zijkant zien. Stikstof aansluiten op elektra, dus de netcongestie. Op dit moment loopt Enexis over van de aanvragen. En moet je bijna 2 jaar wachten voordat je überhaupt een aansluiting kunt krijgen. Dus daar zit vertraging op. Een andere vertraging is, en dat is wel meer zichtbaar, is op het moment dat de bestemming is geweest, de bestemmingsplanprocedure is geweest, en er zijn toch nog omwonenden die naar de bezwarencommissie stappen, en het gaat echt naar de Raad van State, schiet je zomaar 2,5 jaar de vertraging in. Ja. En dan heb je dus inderdaad, net als bij Bakertand, waar we 2,5 jaar geleden eigenlijk bestemmingsplan van is vastgesteld door de gemeenteraad, 2,5 jaar stilgelegen omdat er allerlei procedures nog liepen. En eigenlijk is dat best heel schrijnend als je kijkt naar een plangebied met 735 woningen. Dat je dus gewoon 2,5 jaar moet
3: verliest
2: wachten.
3: Eigenlijk.
2: Verliest om mensen die echt urgent zijn, dus die zitten op te springen om een woning, eigenlijk niet kan helpen. En dan gaat het nog niet eens zozeer over het bouwplan zelf, want het is gewoon bewezen dat op het moment dat er mensen doorschuiven, dus iemand die nu een woning heeft, op zoek is naar een nieuwe woning, in een nieuwbouwproject iets koopt, die laat een oude woning achter, wat vaak net wat andere type woning is of goedkoper is. En dan zie je dat daar die doorstroming in ingezet wordt. En het is gebleken dat als er 1 verhuisbeweging plaasvindt, er 5 tot 7 stappen achteraan komen. Dus mensen die dan door kunnen schuiven.
3: En dat stagneert dus ook door de bezwarenprocedures.
2: Dat stagneert.
3: Dus en heel vaak is het ook nog zo, volgens mij, dat die bezwarenprocedures geen stand houden. Mensen worden maar zelden in het gelijk gesteld.
2: Dat klopt. Ongeveer tussen de 75 en de 80% gaat gewoon door. Ja. En dan heb je die vertraging wel te pakken. En eigenlijk is dat zonde.
3: Ik snap het. Ja. Als we kijken naar de koopwoningen die erbij gaan komen. Ja. Want er staan er dus echt ook nog die nog moeten komen. Nog heel veel op. Wat voor soort woningen worden dat? Waar zet de gemeente op in?
2: Nou, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren, en dat heeft ergens ook wel een beetje met rijksbeleid te maken. Het ministerie van Volkshuisvesting is opgeheven geweest. Een aantal jaren geleden is dat, ik denk 1 jaar of 10 geleden. Misschien wel langer. Is dat gestopt? Moest het aan de markt worden overgelaten? En wat je ziet is dat er nu gelukkig weer wat meer regie komt. Er komt ook binnenkort de wet regie volkshuisvesting. Als het goed is, per 1 juli gaat hij in. Hij ligt bij de Eerste Kamer nog. Maar de verwachting is dat hij het gaat redden. Hij had al eerder in moeten gaan, maar er waren wat amendementen en dergelijke. Dus waarschijnlijk gaat hij nu per 1 juli in. En dat betekent dat we echt wat meer sturing kunnen gaan aanbrengen op typologieën en op prijsstellingen.
3: En moet ik dan denken aan een vergunning, bepaalde vergunning die je verleent voor bepaalde type woningen?
2: Dat kunnen we natuurlijk al wel. Hè. Bij nieuwbouwplannen kunnen wij gewoon sturen door voorwaarden te stellen. En dan gaat het over betaalbaarheid. We hebben ook de woondeal afgesproken met zelfs nog de minister De Jonge, dus nog voor mevrouw Keizer.
3: Het gaat over de prijzen van de woningen,
2: dat gaat
3: huur
2: over,
3: en koop.
2: Dat, ja, 30%. Dat is echt een aanloop geweest naar de wet regie volkshuisvesting. Mm-hmm. Is al op voorgesorteerd door echt wat meer te gaan sturen op de betaalbaarheid, op de aantallen, op een aantal zaken die je wel kunt regelen als overheid. Je hebt alleen daar natuurlijk ook de marktpartijen bij nodig en de woningcorporaties. En dat is ook wel goed in die woondeal is dat wel verankerd. En ook meer regionaal samen gaan werken. Want je wil eigenlijk geen waterbedeffecten creëren. Hè? Dus als de ene gemeente zegt we gaan hele strenge eisen opleggen en de andere gemeente zegt nou, wij gaan dat een beetje loslaten. Ja, dan is het gewoon.
3: Heb je kans dat er veel meer mensen van buiten naar Goorlen willen komen?
2: Dat ligt eraan hoe je de regels, hè, of de marktpartijen kunnen dan ook zeggen, nou, als ik daar wat eerder kan starten, want dan kan ik iets meer verdienen dan in de andere gemeente, omdat het daar wat strikter is. Dat wil je niet. Dus je moet dat met de regio's samen doen. En daar wordt natuurlijk binnen de regio worden daar afspraken over gemaakt. Mm-hmm. Toevallig dat we vanmiddag ook weer zo'n overleg hebben gehad. Waar ook altijd de provincie aan tafel zit. De woningcorporaties zitten daar aan tafel. Marktpartijen, die hebben we ook in een ander gremium. Ook die komen dan aan tafel om te kijken hoe we samen... want dat mm-hmm. is echt de opdracht, samen kunnen kijken. Maar dat is een lang... proces.
3: Ik wil nog heel even terug. U zei net, dat kunnen we al. We kunnen, we kunnen voorwaarden stellen, randvoorwaarden. Ja. Gaat de gemeente dat ook doen? Want er zijn nog best veel projecten die nog vergund moeten worden. Gaat Goorlen eisen stellen aan?
2: Wij hebben altijd...
3: Wij willen bijvoorbeeld alleen maar starterswoningen. En geen dure woningen. Helemaal geen dure woningen. Ja. Bijvoorbeeld in een bepaald project.
2: Ja. We hebben twee dingen. Want het zijn meerdere zaken die je nu aanhaalt. Het eerste is dat wij... eigenlijk altijd al randvoorwaarden konden stellen. Mm-hmm. De basis is beleid wat eronder ligt. Dus voorheen de woonvisie en nu is het de woonzorgvisie.
3: Ja, maar als je nou weet dat er een groot tekort is aan starterswoningen...
2: Ja.
3: Hè, en er moet nog iets helemaal gegund worden. En je weet dat in andere projecten voldoe je niet aan die 30-40-30. Ja. Dus je kunt er ook wel een project bij hebben...
2: Zeker.
3: Wat alleen maar met kleine woningen is. Gaat de gemeente dat doen? Gaat men zulke randvoorwaarden stellen?
2: Twee dingen, nogmaals... Natuurlijk kunnen wij daarop sturen. Tegelijkertijd wil je wel een goede, evenwichtige samenleving creëren. Dus je kunt niet elke wijk zomaar uit een bepaald type woningen laten bestaan. Dat heeft ermee te maken dat je de leefbaarheid wil je gewoon goed houden in een wijk.
3: Dus je moet ook kijken naar de diversiteit.
2: Moet kijken naar de diversiteit binnen een wijk om ook echt een goede samenleving te creëren.
3: Maar als je een project hebt, is niet een hele wijk. Dat is meestal een gedeelte van een wijk.
2: Als we kijken naar projecten waar we het hebben over 77 of 735 woningen,
3: dat is iets anders,
2: dan moet je echt gaan kijken naar de leefbaarheid.
3: Maar er zijn ook veel meer kleine.
2: Er zijn zeker, als we kijken naar de Hertenwei, 22 woningen zijn daar gecreëerd. Overigens staat die nog net voor de woondeal. Dus heb je een hele andere verhouding.
3: Nee, maar ik heb het echt over de toekomst. Gaat Goorlen dat doen?
2: Dat doen we al. Als we kijken naar het straks naar centrumplan bijvoorbeeld, dat is ook zo één. Ook daar zitten gemailleerde woningen in, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar daar kijken we wel heel duidelijk naar zorg en zorg aan het gedeelte van waar lijnstromen gaat bouwen. Het zijn ongeveer 80 woningen, alles bij elkaar opgeteld. Eén deel wordt volledig, dus de helft ongeveer, is volledig van lijststromen. Sociale huurwoningen, waarbij echt naar community building, dan gaat het over bijzondere doelgroepen en samen met elkaar kijken hoe je elkaar kan helpen. Kleinere appartementen over het algemeen. En aan de andere kant van de begraafplaats, dat ligt dan meer richting de wethouder Vekermansstraat. Dat deel dat gaat bestaan uit betaalbare en middendure appartementen. Seniorenwoningen waarbij je echt... en starterswoningen, beneden bovenwoningen en
3: maar
2: een aantal
3: nog eensgezinswoningen.
2: Ja, een paar.
3: Ja.
2: Een paar.
3: Maar daar ligt de nadruk al op die groepen.
2: Zeker.
3: Die het daar, komt.
2: Ja, daar waar je echt goed... want je moet ook kijken naar de hele structuur wat dichtbij is. Hè? Want in het centrum zit je dicht bij de voorzieningen. Juist met name voor senioren is dat ook interessant. Hè? Want mensen zijn toch ook wel
3: aangewezen. Maar in het verleden gebeurde dat eigenlijk bijna nooit. Hè? Dat gemeente eisen stellen. Dat gaat nu meer gebeuren dus.
2: We doen dat al wel. Hè? Laat ik het nogmaals benoemen. We doen dat al wel. Wat we nu veel steviger gaan doen, is die 30-40-30. Het enige is dat die plannen vaak langer
3: maar
2: duren.
3: Maar 30-40-30 gaat over de prijzen.
2: Betaalbaarheid. Ja, maar tegelijkertijd moet je ook kijken. Betaalbaarheid wil ook zeggen, als je goedkopere woningen bouwt, zijn over het algemeen net wat kleiner en beter geschikt voor andere doelgroepen. Dus die kun je mooi daaraan mee linken.
3: Er is nog veel huiswerk voor de nieuwe opvolger, denk ik.
2: Ook.
3: Ja. Goed. En u had het net al over het centrum.
2: Ja.
3: Daar heeft Goorlen zelf grond. Daar kon je bepalen.
2: Ja.
3: Heeft Goorlen nog meer bouwgrond, behalve dat dan in het Barbara Benspark, waar voorheen de bocht zat, zal ik maar zeggen. Is er nog meer, ergens nog meer grond die Goorlen zelf heeft?
2: Helaas, zou ik bijna zeggen. Maar tegelijkertijd... ook wij moeten marktconform kijken naar datgene wat we doen. Anders krijg je te maken met staatssteun. Dus wij moeten echt opletten met hoe we dat in de markt
3: maar
2: zetten.
3: Maar Goorlen heeft verder zelf geen bouwgrond.
2: Zelf, nee, Wij hebben geen bouwgrond. In het centrum hebben wij natuurlijk straks achter het zwembad. Hè, daar waar de langparkeerplaats, zoals dat ook
3: ja,
2: wel
3: Ja, daar noemt. Komen dus de flexwoningen.
2: Daar komen de flexwoningen, 25 woningen. Dan hebben we natuurlijk Barbara Bens. Daar moet het nieuwe college en de nieuwe raad...
3: Zouden daar ook flexwoningen kunnen komen?
2: Dat is echt aan de nieuwe raad. We hebben net voor de verkiezingen, we hebben in ieder geval een bijeenkomst gehad. Volgens mij was het net voordat de nieuwe raad aantrad, hebben wij een themabijeenkomst gehouden, informatiebijeenkomst aan de raad. Ik denk voor de mensen die nu kijken en dat interesse in hebben, die kunnen dat terugzien op de raad.
3: Er werden een aantal voorstellen, scenario's gegeven.
2: Er werden een aantal scenario's gegeven.
3: Zaten daar ook flexwoningen bij?
2: Zeker, dat kan. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een voordeel op het moment dat het je eigen grond is. Er zitten wel wat haken en ogen aan die plek. Dat heeft te maken met toch de belasting op verkeer. Hè? Mm-hmm. Dus het is best moeilijk.
3: En voor flexwoningen gelden dezelfde eisen als voor definitieve woningen.
2: Ja, voor woningen.
3: Dus je moet ook aan geluidseisen voldoen. Zeker. En stikstof en dat allemaal.
2: Ja, je als overheid moet je een goed woon- en leefklimaat volgens de laatste...
3: Ook al is het tijdelijk.
2: Ja, ook als het tijdelijk is.
3: Ik wil nog heel even terug naar de statushouders die Goorlen moet huisvesten. Ik weet dat het niet helemaal uw portefeuille is, toch? Goorlen moet dit jaar nog 42 statushouders huisvesten. En ze hebben een achterstand van 39 die ingelopen moet worden voor binnen 2 jaar. Mm-hmm. Zijn er nog mogelijkheden voor Goorlen om dat op te lossen?
2: Dat zal moeten, want zijn we verplicht.
3: En hoe zou je dat dan kunnen doen?
2: Daar hebben we afspraken over met lijststromen. De prestatieafspraken zijn recent gemaakt. Overigens is dat deze keer wel wat nieuw. Want voorheen moest dat per jaar en nu hebben we het voor 2 jaar. En dat moet ook voldoen aan allerlei andere beleidsuitgangspunten. Nu hebben we het ook samen met Hilvaar en Beek opgepakt. Want heel veel dingen lopen we in gelijk. Hè. Het is niet dat de ene gemeente heel veel anders is dan de andere gemeente. Maar we hebben gewoon een taakstelling. En dat betekent dat we samen met Lijststroom hebben gekeken. Nou ja, wat is dan redelijk? We lopen achter. We zullen moeten kijken naar woonruimte. Dus we hebben samen met Lijststromen bepaald dat 15-30%...
3: En dat was 15%,
2: Het was 15%. Dat hebben we nu, omdat we ook meer doelgroepen tegenwoordig moeten huisvesten... Mm-hmm. dan alleen maar statushouders. We hebben er veel meer waar we ook echt voor aan de lat staan. Dus dat is opgewerkt naar maximaal 30%. Dus tussen de 15-30% vrijgekomen
3: En gaan
2: woningen.
3: Die dan voornamelijk naar statushouders?
2: Nee, dat is echt afhankelijk van de type woning en de vraag die er op dat moment is. Dus het kan ook zo zijn dat als we een gezin hebben, statushouders, een gezin, en er komt een appartement vrij, en daar past niet. Dus je zult ook moeten kijken naar hoe de wijk is opgebouwd, maar B ook, wat is er beschikbaar? En dat wordt in samenspraak...
3: En dan kijk je waar vraag ligt, wat in die bijzondere doelgroepen urgentie heeft.
2: Ja. Waarvoor we in ieder geval aan de lat staan. Ja.
3: Nou, ik heb het toevallig even opgevraagd. Dat er vorig jaar in Goorlen werden 144 woningen te huur aangeboden.
2: Klopt.
3: 96 daarvan gingen naar inwoners van Goorlen. Ja. Viel mij mee, 2/3. Maar er gingen er toch maar 13 naar bijzondere doelgroepen. Ja. Dat is niet eens 10%.
2: Nee.
3: Dus het valt eigenlijk wel... Ja, voor die mensen valt het misschien tegen. Voor anderen die dringend huis nodig hebben, wel mee. Het gaat helemaal niet eens zoveel naar bijzondere doelgroepen.
2: Nee, dat klopt. En daarom hebben we ook zo'n achterstand. En dat heeft er alles mee te maken dat we ook zorgvuldig willen omgaan met de vraag die er is. Maar ook tegelijkertijd met het aanbod wat er is. Want je wil dat op een goede manier doen. Dus die verdeling. Ja. En dat is waar we de gesprekken over voeren. Maar dat zit echt wel in de portefeuille van een collega van mij. Als het hebt over sociaal
3: domein.
2: Het is
3: vaak dat het elkaar een beetje overlapt natuurlijk. Hè?
2: En, en ik ben blij ook dat je dat constateert. Want dat is wel ook steeds meer de richting die we op moeten. We waren in het verleden alleen maar bezig met vrij in kokers denken. Als je het hebt over bouwen, dan is het stenen stapelen. Tegelijkertijd moeten we steeds meer kijken naar druk op de zorg bijvoorbeeld. En moet je veel meer gaan kijken hoe krijgen we gemeenschappen samengebracht. Zodat je ook wat meer naar elkaar gaat omkijken. En dat betekent dus dat je fysiek en sociaal domein dichter naar elkaar moet brengen. En daar zie ik echt wel een kentering in. Ja. En eigenlijk ben ik daar heel blij mee. Dat is een goede ontwikkeling.
3: Ja, want ik wou nog even daar nog op inhaken, want u bent inderdaad onder andere in de raadzaal nog laatst geconfronteerd met een stil protest van alleenstaande moeders die geen huis kunnen krijgen met kinderen. Kunt u daar als gemeente nog iets aan doen? Tilburg brengt bijvoorbeeld zulke schijnende gevallen onder in hotels.
2: Ja.
3: Maar dat doet Goorlen niet.
2: Wij zijn net zo goed als Tilburg, want wij werken juist in het weer thuis en het maatwerk en de matchingstafel, dat soort allerlei gremia. We hebben een hele hoop opgetuigd in de regio, mm-hmm. waarbij we echt gaan kijken wat past en hoe werkt het. Maar het is soms gewoon ingewikkeld als je het hebt over mensen die met de kinderen en de kinderen zitten hier op school en ze hebben geen vervoer. Dan is dat lastig als je een hotel in Tilburg hebt en hier eigenlijk
3: en wij hebben geen hotels.
2: Veel beperkter. Ja. Ja, dus we zijn wel aan het kijken. Er is ook een inventarisatie.
3: Maar de bereidheid is er wel.
2: Er is inventarisatie gedaan van allerlei campings, allerlei andere zaken. En gekeken wat daar mogelijkheden zijn. We hebben natuurlijk een logeerwoning. Maar we zien ook wel, en als we nou de ene groep helpen, dan is er altijd nog een andere groep die ook geholpen wil worden. De druk op de totale woningmarkt is gewoon hoog. En wat we gezien hebben, met name met de inventarisatie van de afgelopen jaren, is dat er, en dat geldt overigens ook voor heel Nederland, is dat er een mismatch is. De afgelopen jaren is er heel veel duur grote woningen gebouwd. Yeah. En eigenlijk zie je dat dat niet past bij de type huishoudens die we tegenwoordig hebben. Dus
3: maar ja, zolang als je vasthoudt aan 30, 40, 30, komen er toch ook nog 30% dure woningen?
2: Ja, maar je zult ergens de goedkope woningen van moeten betalen, want je moet daarop inleveren. Financieel is het gewoon niet rendabel.
3: Voor exploitanten bedoelt
2: voor, ja. Ja, voor, nou, voor, ook voor de gemeente. Voor gemeente. Ook al zouden wij eigen grond hebben, je hebt gewoon een goede grondexploitatie nodig om geen verlies te kunnen draaien.
3: De dure woningen moeten de goedkoper betalen.
2: Exact.
3: Ik heb nog een laatste onderwerp, want onze tijd zit er bijna op. Ja. Dat gaat over een samenwerking die u onlangs heeft gesloten met Thebe, met Lijststromen. En even kijken,
2: Butterfly.
3: Wie was er nog bij? Butterfly Effect. Ja. Over buurtverbinders in de pastorenbuurt. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen?
2: Nou, ik gaf het net al even aan. We gaan meer kijken naar hoe kun je nou die sociale samenhang in de samenleving, wat misschien jaren geleden heel normaal was, maar waar we echt ergens een keer verloren zijn geraakt, om dat weer op te echt een nieuwe leven in te blazen. En dat doen we in dit geval samen met Thebe en Butterfly Effect en de gemeente. En dat heeft en Lijststromen. Het zijn vier partijen. En dat heeft ermee te maken dat we met Butterfly, het is een pilot voor 3 jaar, om te kijken of we mensen kunnen enthousiasmeren om juist die taak om wat meer als buurtverbinder aan de slag te gaan. En dat zijn mensen uit de eigen wijk, die worden door Butterfly.
3: Ja, want dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik begreep, mensen die er wonen kunnen daarvoor gevraagd
2: zeker
3: worden. Maar dat Lijststromen ook van plan was om vrijkomende huurwoningen bijvoorbeeld alleen maar te geven aan mensen die buurtverbinder willen zijn. Ja. Klopt dat?
2: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dus op een gegeven moment, en dat gaat dan om maximaal 2. Maar het kan, je moet echt solliciteren, zeg maar. Dus je krijgt ook echt een opleiding. Je wordt meegenomen door Butterfly. En je verbindt je wel echt ergens aan. Dus het is niet zo van, nee, oh, nou, ik wil een huis. En dus ik kom als buurtverbinder. En dan vervolgens laat ik alles los, want dan heb ik die woning.
3: Maar het gaat maar om 2 woningen in die hele buurt.
2: Ja, maar vooralsnog beginnen we eerst met kijken wat er al is.
3: Ja, ik heb al afgesproken met Butterfly Effect dat ze over een tijdje in de uitzending komen. Dus kunnen we nog
2: meer. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Want ze hebben echt hele goede projecten al lopen. In Den Bosch bijvoorbeeld.
3: En een oproep
2: heel interessant. Zeker.
3: We moeten ophouden. Frans, ik wil u danken voor de fijne samenwerking de afgelopen 6 jaar.
2: Ja, graag gedaan.
3: Als u kon, was u altijd bereid. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe kijkt u terug op uw tijd als wethouder? Ook een beetje opgelucht? Dat het nu afloopt?
2: Nee, eigenlijk niet. Nou, weet je, het is met gemengde gevoelens. Het werk wat ik heb mogen doen, dat heb ik alle dagen met ongelooflijk veel plezier gedaan. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Ondanks dat ik af en toe echt wel hele moeilijke dossiers had.
3: Het was echt een zware portefeuille, ja.
2: Ik heb ook echt wel moeilijke dossiers gehad. En natuurlijk zag ik daar af en toe echt wel eens tegenop. maar nog nooit met tegenzin.
3: En toch gaat u weg?
2: En toch ga ik weg, ja.
3: Want u was het al van plan voor de verkiezingen, hè?
2: Ja, ik heb in november heb ik daar dat besluit al genomen. Dat ook al zou mijn partij, helaas is dat niet zo, heeft dat niet zo mogen zijn, maar had ik al besloten, ik ga er niet nog een termijn aan vastplakken. En ja, het is een hele intensieve baan. Je staat 24/7 sta je gewoon aan. Je bent altijd wethouder. Dus of ik nou bij de Albert Heijn mijn boodschapjes doe of bij de boerenschuur.
3: Je wordt er regelmatig aangesproken, denk ik. Hè? Ja.
2: Zelfs op vakantie. Dus je bent het gewoon. En ik vind
3: het
2: dat
3: zal
2: heel
3: wel
2: mooi.
3: Even wennen zijn, denk ik.
2: Zeker, zeker, zeker. Ja. Maar het heeft ook, thuis heeft het natuurlijk ook zijn weerslag.
3: Ja,
2: en zeker als je dan ook nog wat zorgtaken erbij heb gekregen, dan is het gewoon alles bij elkaar best een best een pittige job.
3: Nou, wat u ook gaat doen, ik wens u in ieder geval heel veel plezier daarbij.
2: Dank je wel. En succes met het programma, Corny. Wie weet zien we elkaar toch nog een keer in een andere hoedanigheid.
3: We komen elkaar vast nog tegen.
2: Zeker.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Dank
3: je wel. Ik zie onze tweede gast, Emiel Sparidans, al zitten. Ik nodig hem graag aan tafel, Emiel. Daar staat nog een glaasje water wat niet gebruikt is. Dus jij mag daar zitten of daar, dat mag je zelf weten. Want ook dit jaar is er weer het Gorlense jeugdvakantiewerk. Ja. De laatste week van de schoolvakantie. Emiel, je bent sinds vorig jaar voorzitter. Hoe gaat het met de voorbereiding?
4: Goed, we zijn druk bezig. We zijn ook wel ver klaar, moet ik zeggen. Alle programma's lopen echt op zijn einde. Het JVW-liedje voor dit jaar is bijna af. Het verhaal is geschreven. Dus in grote lijnen zijn we echt al klaar om te beginnen met de programma's en de uitwerkingen. En we zijn vooral op zoek naar vrijwilligers.
3: Hier kom ik dadelijk nog even op.
4: Kinderen hebben we een hele hoop.
3: Was ook inderdaad de reden waarom je hier bent.
4: Ja, onder
3: maar nog heel even. Ik heb begrepen dat jullie nog nooit zoveel aanmeldingen hebben gekregen als dit jaar.
4: Nee, we hebben nu al een deelnemersrecord. We hebben nu ruim 940 kinderen.
3: Zo.
4: Rond de 940 zitten we nu.
3: En kinderen kunnen zich nog opgeven.
4: En ze kunnen zich nog steeds opgeven, ja. Dus we verwachten ergens tussen de 950 en de 1000 kinderen uit te komen voor dit jaar. Het vorige record was 916.
3: Kun je dat aan? Want als het steeds meer wordt.
4: Ja, we kunnen dat aan. Mits we voldoende vrijwilligers hebben. We hebben ooit een beetje geroepen. We hebben het natuurlijk pas ook weer over gehad. Om daar voor volgend jaar naar te kijken. Voor de komende jaren. Tot in onze huidige samenstelling 1000 hebben we altijd geroepen. Dat is de max. Dan, dat is wat we aan kunnen. Met de haspel, met de toiletten, met de fietsenstalling. Met de grootte van het terrein. Eigenlijk zoals we het nu al jaren doen, zeggen wij 1000 is de max.
3: Nou, ik ben heel benieuwd of je dat haalt dan dit jaar.
4: Ja, we lopen er tegenaan.
3: Nog even voor mensen die het echt niet weten. Ik denk dat de meeste Gorlenaren het wel weten. Voor wie is jeugdvakantiewerk precies bestemd? Vanaf welke leeftijd?
4: Je mag vanaf de eerste klas van school mag je meedoen.
3: Groep 1.
4: Vanaf groep 1. Je moet wel uit Gorle komen of in Gorle schoolgaand zijn. En ook de leerlingen van het eerste en het tweede jaar van het voortgezet onderwijs mogen nog meedoen. Dat zijn onze tienergroepen.
3: En dat is nieuw eigenlijk, hè? Sinds een tijdje.
4: Ja, we hebben vanuit vroeger noemden we dat het hulpcomité. En dat waren vroeger dat echt de tieners die mee konden helpen met het comité.
3: Als ze van de basisschool afgingen, dan.
4: Ja, eigenlijk als je uit groep 8 gaat, ga je naar de eerste. En dan ben je eigenlijk nog te jong om vrijwilliger te zijn bij ons. Dan kun je nog geen groepsleiding zijn. Maar wij willen graag die mensen wel bij ons betrokken houden, zodat ze wel het JVW in hun hart blijven hebben, zeg maar. Als ze 2 jaar niet komen, hebben ze andere plannen in de zomer. Dus we proberen die heel graag bij ons te houden, zodat ze eigenlijk vanuit die groep door kunnen stromen naar vrijwilliger.
3: En is dat ook een succes geworden de afgelopen jaar?
4: Ja, die groep is echt heel veel
3: gegroeid. Want die doen natuurlijk hele andere dingen dan kinderen in groep 1.
4: Ja, zoals ik zei, vroeger was er echt spelposten. Maar de afgelopen jaren, daar zijn we rond corona mee begonnen, krijgen die tieners echt een eigen programma. Dus die gaan gewoon op pad, die gaan spelletjes doen. Ze gaan misschien een keer blind boodschappen doen. Ze gaan met de ouderen van de guldenakker op pad. Ze doen een heel gevarieerd programma, ook totaal iets anders dan
3: een maatschappelijke kant eraan.
4: Ja, dan proberen we daar ook wel een beetje om die tieners daarin mee te nemen. Maar ze hebben natuurlijk ook gewoon leuke activiteiten bij het zand.
3: Het moet wel leuk zijn natuurlijk.
4: Ja, zeker.
3: Maar ze hoeven dus niet meer mee te helpen.
4: Nee, ze hebben echt een eigen programma waarmee ze gewoon de hort op gaan. En de ene keer is ze op de fiets, de andere keer te voet. Dan is het Riel, dan Alphen, dan Tilburg, dan Gorle. We blijven natuurlijk allemaal wel een beetje in de buurt. Maar die groepen, die zijn wel zelfstandiger.
3: Dat vraagt wel heel wat anders van de organisatie natuurlijk.
4: Ja.
3: Is dat dan misschien ook de reden, omdat je hen niet meer hebt als hulp, dat je nu best wel een tekort aan vrijwilligers hebt?
4: Nou, ons tekort aan vrijwilligers zit hem voor nu vooral in de groepsleiding. Mm-hmm. En eigenlijk die doelgroep die nu zo gegroeid is, die is juist nog geen groepsleiding. Dus daar zit eigenlijk het verschil niet in.
3: En wat, het werk wat zij eerst deden, heb je daar wel mensen voor?
4: Ja, ik heb die spelposten en de ranja-posten, dus de mensen die bij de ranja en bij het water zitten, die krijgen we vaak wel ingevuld. Het is echt de groepsleiding die we tekort hebben voor nu nog. En wat eigenlijk altijd wel tot de laatste week spannend is.
3: En hoe komt dat? Vergt groepsleiding meer van de mensen dan? Van de vrijwilligers?
4: Ja, kijk, groepsleiding neem je bij volken de hele week die groep mee. En een spelpost is een dag of is meerdere dagen. Of ja, we zijn natuurlijk blij met iedereen die alle dagen kan. Maar als je als groepsleiding een dag maar kunt...
3: Dat is niet fijn voor de groep. Dat is niet fijn voor de groep eigenlijk dan. Liefst hebben jullie daar één persoon die de hele week
4: blijft. Ja, bij voorkeur. Maar
3: moeten wel volwassenen zijn of in ieder geval.
4: Ja, bij ons heeft elke groep heeft een 18-plus leiding. En wij kijken daarnaast, dat noemen wij een hoofdleiding. En daar staan 1 of 2 hulpleidingen bij. En daar kijken we een beetje voor hoe dat ze zich aanmelden. Vaak willen ze toch met vrienden of vriendinnen leiding zijn. Of met oom, tante of met moeders of... Dus daar zitten wel voorkeuren in die ze opgeven waar we echt naar proberen te kijken. En wat we tot nu toe eigenlijk ook voor nu nog helemaal gedaan hebben.
3: Mm-hmm. Maar het zal toch niet meevallen, want mensen moeten dan een hele week vrij kunnen zijn.
4: Ja. Ja.
3: Neem mensen vrij van hun werk een hele week?
4: Ja.
3: Dat gebeurt.
4: Ja, dan zijn we ons echt... we hebben ook nog een hele groep wat het subcomité is. En het comité, dat zijn echt de vrijwilligers die het hele jaar door bezig zijn met... alle voorbereidingen, de programma's maken, zorgen dat alles geregeld is. Ja, die nemen we bijna allemaal 2 weken vakantie voor op.
3: Nou, fantastisch eigenlijk.
4: Ja, en er zijn veel overheidsbedrijven die nog extra verlof kunnen geven. Dus een aantal jongens die bij het leger zitten bijvoorbeeld, daar schrijven een brief voor om bijzonder verlof aan te vragen. En dus, zo zijn er bedrijven waar je nog een week extra vakantie aan kunt vragen voor jeugd- en jongerenwerk.
3: Mooi. Ja. Hoeveel vrijwilligers heb je eigenlijk nodig?
4: We hebben vorig jaar 385 vrijwilligers gehad.
3: Zo. Ja. En nu? Want je komt er tekort.
4: Ja, ik weet het exacte aantal niet. De groepsleiding kan ik kijken. Dat zitten we geloof ik nu rond de 180.
3: En hoeveel kom je dan tekort voor de groepsleiding?
4: Ja, we zouden er eigenlijk nog wel een stuk of 30 moeten hebben.
3: Dat is best
4: en
3: veel.
4: En we kunnen het wel iets minder als we nog een beetje schuiven. We hebben een paar kleine groepjes die we misschien nog samen kunnen voegen tot 1 grote groep.
3: Maar zeker 20, 30 heb je er nog nodig.
4: Ja.
3: En dat mag dan ook, liever niet. Maar ook wel mensen zijn die maar een paar dagen
4: kunnen. Ja, als je 2 of 3 dagen kunt of een dag. Je bent van harte welkom. Iedereen mag meedoen natuurlijk.
3: Wat wordt er verwacht van zo'n groepsleider? Krijg je een beetje een training of zo?
4: Nee, je krijgt niet echt een training. Wij proberen wel te kijken dat we altijd... In de loop van de jaren kennen wij onze vrijwilligers best goed. Mm-hmm. Dus we proberen altijd te kijken dat we nieuwe gezichten... in ieder geval met een ervaren groepsleiding plaatsen. Dat je een beetje iets meer houvast hebt. En voor nieuwe vrijwilligers doen we altijd een extra uitleg... een extra praatje op de voorbereidingsdag. Op de eerste dag dat ze er allemaal zijn. Dus daarin wordt wel verteld...
3: Er komt wel een voorbereidingsdag.
4: Ja, we hebben altijd de zondag van tevoren, dan noemen wij de leidingbijeenkomst. Dan worden alle vrijwilligers uitgenodigd. Dan zie je de groepsleiding, met wie ben je leiding. We hebben iedereen al een keer gezien.
3: En dan
4: iedereen
3: wordt er ook het een en ander uitgelegd, neem ik aan.
4: En dan wordt het een en ander uitgelegd. Ze krijgen een polsbandje of ze wel of geen alcohol mogen. We hebben elk jaar een bandje, een thema, die worden uitgereikt. En het is vooral elkaar weer zien dat het allemaal al een beetje gesetteld is voordat maandagochtend de drukte er is met
3: dat het echt
4: bijna 1000 kinderen. Dan proberen we de leiding in ieder geval allemaal gesetteld te hebben.
3: Ik vind het geweldig zoals jullie de organisatie altijd voor elkaar krijgen. Het zijn allemaal vrijwilligers dus.
4: Ja.
3: Er staat geen vergoeding tegenover.
4: Nee.
3: Wel iets anders?
4: En een hele hoop gezelligheid.
3: Ja. En hebben jullie ook niet een feestavond op het eind voor de vrijwilligers?
4: Ja, we hebben een bar zelfs, eigenlijk de hele week. En in die bar, dat noemen we de Dorste Vrijwilliger. Daar is elke avond eigenlijk een programma, behalve de woensdagavond. Dan hebben wij een spooktocht en overnachting. Dus dan doen we in die bar eigenlijk niet zoveel, want dan is iedereen druk en weg. Op dinsdag hebben we altijd een mezingavond of een karaokeavond.
3: Dus nadat de kinderen weg zijn?
4: Ja, als de kinderen weg zijn, dan is vaak de bar nog eventjes open. In de middag nog een uurtje, om 6 uur gaat die dicht. En dan vanaf 7 uur is die weer open voor het avondprogramma. En dan hebben we de JVW Zingt of mezingavond. Het is elk jaar net een beetje anders. En op donderdag is eigenlijk stevast de pubquiz. Maandag is vaak een wat rustiger programma. Iedereen weer even kennismaken, lekker bijkletsen. Hoe was de eerste dag? Hoe was je vakantie? En op vrijdagavond is er altijd een wisselend programma. En op zaterdag hebben we een groot afsluitend feest.
3: Nou, er staat dus best wel wat tegenover.
4: Ja, ja. Ja, ja, dan worden ook voor de leidingen vinden we ook belangrijk dat ook daarvoor veel activiteiten.
3: Nou,
4: we vragen veel van onze vrijwilligers en zeker ook die week vakantie. Dus in die zin doen we
3: dat
4: ook graag iets terug.
3: Dat het, jullie hebben heel veel trouwe vrijwilligers, denk ik. Hè?
4: Ja, ja, we hebben echt veel vrijwilligers die jaar in jaar uit bij ons terug blijven komen. En daarin zeggen ze ook, ja, als je eenmaal een beetje dat JVW-virusje te pakken hebt,
3: dan raak je, niet
4: dan raak je het echt niet zo
3: nog
4: kwijt.
3: Even voor het laatst. Als mensen denken, oh, ik wil er best wel meedoen een week of een paar dagen, of ik heb wel tijd.
4: Ja.
3: Kunnen ze zich melden bij het jeugdvakantiewerk via de site? Is dat het
4: anders? Ja, als je naar www.jvwgoorlen.nl gaat, dan staat eigenlijk op de
3: jvwgoorlen.nl. Ja.
4: Ja, dan staat eigenlijk op de voorpagina al meteen een linkje naar het aanmeldformulier. Voor zowel kinderen als vrijwilligers. Want kinderen mogen zich ook nog steeds. En de tieners mogen zich ook nog steeds aanmelden. Of inschrijven.
3: Voor alles.
4: Ja.
3: Nou, ik hoop dat het helpt. Want het is elk jaar geweldig. Ik weet het uit eigen ervaring.
4: Ja, ja, we hebben er al veel plezier in. Dus we kijken er.
3: Mooi. Heel veel succes.
4: Ja,
3: we komen vast kijken.
4: Ja, dankjewel. Ja?
3: Oké, dank je. En onze laatste gast vanavond is ook een wethouder, Willem den Ouden. Hij is hier omdat het college onlangs het programma Economie en Natuur en Recreatie heeft vastgesteld. Welkom, wethouder. Dat programma was nodig, begrijp ik, want er was al een hele tijd niet echt beleid meer.
5: Nou, er werd natuurlijk wel economisch gewerkt, maar het is altijd goed.
3: Ja, ja. Maar ik bedoel, het vorige beleidsprogramma ging maar tot 2020, begrijp ik.
5: Ja, het was inderdaad. En wat je ziet is toch dat de economie aan het veranderen is. Je ziet dat sommige takken van sport zijn aan het afnemen, aan het veranderen. Andere komen op. En als scholen moeten we ook keuzes maken. En we zijn best wel een bijzonder dorp op bepaalde aspecten. En dan is het goed om kaders te hebben waarbinnen je de keuzes die je gaat maken ook kunt aanhouden. Zodat je tot een afgewogen economie komt die niet alleen economisch gericht is op alleen maar groeien en meer. Maar vooral ook op mooier en beter. Dus we zijn eigenlijk daar waar sommige bedrijfstakken aan het veranderen zijn. In rangorde minder belangrijk of belangrijker aan het worden zijn. Zie je ook dat ongebreidelde groei, wat altijd nagestreefd werd, ook aan het veranderen is. En dat mensen nu veel meer een soort van brede welvaart willen ervaren. Een betekenis-economie willen. Dat het niet alleen gaat om winst. Maar bijvoorbeeld ook, en dat vind ik wel een mooie aanhaking met het onderwerp van zojuist. Jeugdvakantiewerk. Dat bedrijven bijvoorbeeld zeggen, wij geven onze medewerkers, omdat we lokaal verankerd zijn, geven we ook ruimte om mee te kunnen doen een week lang met dat jeugdvakantiewerk.
3: Dat je niet zou alleen zo'n breder perspectief kunnen zijn.
5: Dat is precies eigenlijk wat we beogen. Dat we proberen bedrijven daartoe te bewegen en bedrijven die komen daarop te selecteren als het al mogelijk is.
3: Even nog terug naar hoe het was. Het vorige beleidsplan ging alleen maar over de economie. Wow. Nu heeft u er ook toerisme en recreatie bij gehaald.
5: Ja, dat is natuurlijk een economisch drager, toerisme en recreatie. Alleen het is nooit specifiek genoemd. Het hing er altijd een beetje bij. Terwijl we wel zien dat toerisme en recreatie toch een onderdeel is van de economie. Die belangrijk is, steeds belangrijker wordt wellicht. Maar waar we ook wel weer mee moeten oppassen. Dus we hebben wel speciale aandacht gegeven aan toerisme en recreatie deze keer. De volgende keer zal die waarschijnlijk gewoon integraal onderdeel uitmaken van het programma Economie. Dan vinden we het vanzelfsprekend dat toerisme en recreatie daarbij zit. Maar nu hebben we het er even uit willen tillen om toch even ook duidelijk hier weer duidelijk te maken van wat we wel willen als scholen op dit gebied, maar ook wat we niet willen. We willen bijvoorbeeld geen Beekse Bergen. We willen bijvoorbeeld geen Oosterwijk zijn wat overlopen wordt door toeristen. We willen een dorp zijn waar het goed wonen, werken.
3: En voornamelijk recreatie voor de inwoners zelf.
5: Voor de inwoners zelf en voor de buurtgemeente. Maar niet dat hele Randstad hier komt recreëren bij wijze van spreken.
3: Niet. Nee. Nog heel even terug naar het verschil tussen het laatste beleid en nu.
5: Ja.
3: Ja, u zegt het moet breder, het moet betekenis economie zijn. Kunt u dat toch nog eens iets wat beter uitleggen?
5: Ja,
3: wat is het grote verschil met eerst?
5: Kijk, we hebben natuurlijk niet overal de hand in. Laat dat even duidelijk zijn.
3: Het,
5: dus de bedrijven zelf bepalen wel.
3: Bij mij opkwam, wat
5: precies
3: kan de gemeente daaraan doen?
5: Maar je kunt wel toch proberen erop te sturen dat we bijvoorbeeld welzijn vinden we zien dat de economie van Goorlen vooral gedragen wordt, niet door bedrijven, maar door gezondheids- en welzijnsorganisaties. Dus
3: dat zijn de economie, de grootste werkgevers.
5: Het meeste geld in Goorlen wordt verdiend niet op de bedrijventerreinen, maar in gezondheidscentra, sterkhuizen en dergelijke. Nou, dat als je dat weet, dan moet je daar ook oog voor hebben. Dat bijvoorbeeld welzijn, sociale verbondenheid, inclusiviteit, dat belangrijke aspecten zijn die ook bij de economie horen die we willen zijn. Dus dat het niet alleen gaat om heel veel geld verdienen, maar ook dat mensen zich wel bevinden. Dat mensen sociaal verbonden zijn, dat ze lokaal verankerd zijn. Dus daar proberen we veel meer aandacht aan te gaan geven, proberen te stimuleren. Proberen we vanuit de gemeente, met bedrijven en onderwijsinstellingen, onderwijs is ook een hele grote, proberen we tot een geheel te komen dat ze elkaar versterken.
3: Dus maar zijn ook nog best veel midden- en kleinbedrijven,
5: ja.
3: Detailhandel, groothandel,
5: ja.
3: En veel ZZP'ers. Hoe ga je dat daar dan bij doen?
5: Nou, je hebt natuurlijk niet op alles vat.
3: Mm-hmm.
5: Rondom detailhandel, daar kunnen we wel op sturen. In die zin, dat proberen ze zoveel mogelijk naar de kernen, naar het centrum te halen. Bijvoorbeeld de Hovel, Tilburgseweg, Koningsschild en in heel duidelijk rondom en bij de boerenschuur. Maar het niveau van detailhandel en horeca, daar kun je wel weer aan werken. We zien bijvoorbeeld dat heel veel horecabedrijven op dit moment, of een aantal horecabedrijven, moet ik even voorzichtig zeggen, is van zins geweest en hebben dat ook gedaan om appartementen te maken van hun horecagelegenheid. Dat is prima, want we hebben een woningtekort. Aan de andere kant, als je straks alleen maar wonen hebt en geen ontmoetingscentra meer, dat is ook niet goed. Dus je moet wel zorgen dat het evenwicht.
3: En daar kunt u sturen als het gaat om vergunningverlening.
5: Bijvoorbeeld, ja.
3: Ja. En dat zijn jullie dus ook van plan?
5: Dat staat wel, er staan niet meer zoveel woorden, maar dat is wel de intentie van dit stuk. Het is een programma en uit het programma komen weer nota's. En die nota's, dat is eigenlijk hoe gaan we het doen.
3: Maar en dit zelfs is de een 10-stappenplan, daar wil ik straks nog even met u over hebben.
5: Dus eigenlijk de grondgedachte achter alles is dit programma.
3: Ja. Als ik nog heel even terugga naar de economie, de feiten. De twee bedrijventerreinen, Tijvoort en Veertels, zitten vol.
5: Ja.
3: En jullie willen dat ook niet uitbreiden, niet groter maken.
5: Nee, kijk, het mooie van Goorlen is dat wij een ongelooflijk mooi en groot Natura 2000 gebied bij ons hebben. Tussen Wiel en Goorlen in. Een fantastisch gebied. En sommigen zeggen, die zetten alles op slot. Ik zeg van nee, die zorgen ervoor dat we het moeten doen en mogen doen met datgene wat we hebben. Maar dat we wel in een hele mooie, gezonde, groene omgeving mogen wonen. Maar de consequentie is dat hier niet alles zomaar kan. We kunnen niet overal zomaar bouwen. We kunnen ook niet overal zomaar uitbreiden waar het bedrijventerreinen betreft. We kunnen ook niet in de toekomst zomaar alle soorten van bedrijven op bedrijventerreinen toelaten. Want we zitten met die Natura 2000 gebieden. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Dus ja, het positieve is, onze bedrijventerreinen zitten vol. Dus we hebben geen schaarste. We hebben wel schaarste aan gronden. Maar we zijn niet dringend op zoek naar bedrijven. Maar als er ruimte komt, dan proberen we wel zo te sturen dat er bedrijven komen die passen bij, nogmaals, die brede welvaart en die betekeniseconomie. Maar ook passen bij een Natura 2000 omgeving.
3: Dus bijvoorbeeld geen logistieke bedrijven?
5: Geen logistiek.
3: Of grote productiebedrijven?
5: En wat we ook nastreven is toch dat er niet alleen maar bedrijven komen die vervuilend zijn.
3: Mm-hmm.
5: Of alleen maar, zoals logistiek, grote hallen met heel weinig mensen. Nee, we proberen wel hoogwaardige kenniswerkers naar Goorlen te halen. Mensen die bijvoorbeeld in de ICT, je ziet dat Brainport-gebied bijvoorbeeld, dat loopt over. He, dus waarom zouden wij niet een soort van overloopgebied kunnen zijn van Brainport, Eindhoven en omstreken, om mensen die met hun hoofd werken in de ICT, om die in die mooie omgeving die wij hebben aan het werk te zetten.
3: Maar kan de gemeente dat sturen? Bijvoorbeeld, er gaat een bedrijf weg op Tijvoort, er komt ruimte. Maar degene waarvan het bedrijf is, die wil dat verkopen aan een bedrijf wat u eigenlijk helemaal niet zo ziet zitten.
5: Nee, dat is, maar we hebben bijvoorbeeld ik noem toch maar even man en paard, Vincent Vosters, die heeft een schitterend bedrijf. ICT zit op een locatie waar eigenlijk op het bedrijventerrein hij niet mag zitten. Want hij heeft een kantoorfunctie en een kantoorfunctie mag daar niet zitten. Want dus eigenlijk, we hebben liever, nee, vergunningstechnisch kan daar wel een autobedrijf zitten, maar niet een ICT-bedrijf. Terwijl de economie van de toekomst is ICT. En auto's, dat gaat echt veranderen. Je zult zien dat autowerkplaatsen in de toekomst zijn dat servicestations voor met name elektrische auto's. Dat gaat totaal anders worden. Dus waarom zouden we niet er naartoe werken, vergunningstechnisch bijvoorbeeld, dat ICT-bedrijven IT-bedrijven wel zich kunnen vestigen, waar ze nu eigenlijk niet kunnen. En die autobedrijven, ja, dat die inderdaad dan zich veel meer clusteren op bedrijventerreinen. Die zich daar veel meer toe lenen. Minder dichtbij een Natura 2000 gebied bijvoorbeeld.
3: Zou dat ook inhouden dat als nu een automobielbedrijf dat wil stoppen, maar wil het verkopen aan een ander automobielbedrijf, dat u dat tegen zou kunnen houden?
5: Dat zo simpel gaat dat niet. Maar vergunningstechnisch kun je wel proberen dingen dusdanig aan te passen dat er mogelijkheden komen om toch een beweging in gang te zetten, om datgene wat je wel wil en toekomstgericht is in gang te zetten. En datgene waarvan je weet van, nou, hè, bijvoorbeeld ketellappers en touwslagers, die hebben we ook niet meer. Nou, ze zullen een andere. Je ziet dat de economie bij sommige bedrijven verdwijnen, andere komen op. En daar wil je mee bewegen, ook in je vergunningen.
3: Maar dan zult u ook inderdaad voorwaarden moeten aanpassen.
5: Daar zul je over in gesprek moeten met de bedrijven, met al die andere partijen die hiermee bezig zijn. En het mooie is ook dat dit plan niet alleen vanuit economie geschreven is, maar met alle domeinen binnen de gemeente. Maar ook met verschillende soorten van werkgevers. Dus ook die zorg, ook die onderwijs, ook de bedrijven zelf.
3: Ja. Het programma zet in op 5 strategische thema's.
5: Yes.
3: Even kijken. Ik heb het hier. Ergens. Even pakken. Die gaan eigenlijk vrij breed. Nou, waar is die?
5: Arbeid, vitaal buitengebied, toekomstplannen, bedrijven.
3: Die bedoel ik. Ja. Ik denk dat het niet goed is als we ze allemaal gaan behandelen. Maar misschien kunt u er een paar uithalen. Het gaat van een levendig multifunctioneel centrum tot inderdaad beter benut arbeidspotentieel. Welke vindt u heel belangrijk? Wat zou u eruit willen halen?
5: Nou, ik zelf, kijk, wat we zien, en dan pak ik even de arbeidspotentieel. We zijn een gemeente waar heel erg veel mensen buiten de gemeente werken. Eigenlijk zijn er weinig gemeenten waar zoveel mensen reizen buiten de eigen gemeente om te gaan werken. De meeste gemeenten blijven veel meer mensen binnen de eigen gemeente werken. Bij ons gaat 45% buiten de gemeente werken. Er zitten hoogwaardige kenniswerkers in. Dat zijn mensen die vaak. En we hebben een omgeving met Tilburg, waar universiteiten zitten, waar HBO-instituten zitten, waar MBO-instituten zitten. Waarom zouden we niet die mensen ook proberen als kenniswerkers richting onze gemeente zien te halen? En dan kijk ik toch weer even, dat voorbeeld blijf ik er even inhouden van bijvoorbeeld ICT-bedrijven. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld naar bouwgerichte bedrijven. Je ziet dat er op Tijvoort een aantal bedrijven zit dat bouwgerelateerd is. Dat gaat over kozijnen, dat gaat over timmeren, dat gaat over van alles en nog wat. Je zou kunnen zeggen, zouden we niet een thematisch ons bedrijventerrein kunnen inrichten waar vakmensen, hoogwaardige vakmensen van het MBO bijvoorbeeld en het HBO bouwgerelateerd komen werken, waar hoogwaardige kenniswerkers in de ICT komen werken en dan veel minder die autobedrijven en dergelijke. Ik heb niets tegen autobedrijven, maar in Goorlen mag het best wel een tandje minder. En dat soort bedrijven ervoor in de plaats komen. Dus het benutten van die opleidingen die in Tilburg heel erg dichtbij zitten, om die naar Goorlen te bewegen, dat zou mij wat waard zijn. En daar kun je op sturen.
3: Ja. Als het gaat om het centrum, dan wilt u bijvoorbeeld een evenementenkalender en meer promotie. Ook als gemeente.
5: Ja, maar ook daar, we zijn ook bezig met een evenementenprogramma te maken. Mm-hmm. Want we willen niet zomaar alles. We willen wel, het moet weer passen bij de schaalgrootte en het karakter.
3: Maar er moet meer mogelijk worden in het centrum.
5: Nou, er moet meer mogelijk worden binnen de kaders die we willen. Dus geen, zoals op de Beekse Bergen gebeurt, geen hele grote festivals. Met heel erg veel lange dagen, meerdere dagen in een week. Nee, gewoon kleinschalig voor onze eigen inwoners en mogelijk de randgemeente. Maar dan wel heel gericht. En ook wel belonen wat we nu hebben. En ook proberen in de regelgeving het heel erg aantrekkelijk te laten blijven om die dingen ook te blijven doen.
3: Ja, maar ik begreep ook dat er bijvoorbeeld evenementen zouden kunnen worden georganiseerd die losstaan van de winkels. Dat ook als de hovels winkels dicht zijn, dat er iets gebeurt. Dat meer gepromoot moet worden.
5: Ja, kijk, dat is weer invulling. Dit is een programma, nogmaals. En het programma, daar komen dus, dat is de basis om verder te gaan inkleuren van hoe gaan we nu om met evenementen, hoe gaan we om met het centrum, hoe gaan we om met arbeid. Dus daar komen

0: Dit is wel het programma zoals we het nu hebben neergelegd. Ja. En waarvan we denken, ja, dit is toekomstgericht. Gericht op de nieuwe economie. Rekening houden met veranderingen die gaan plaatsvinden. Rekening houden met het karakter van Goorlen. Zowel natuur als wonen. Veel mensen hier wonen, maar niet werken. Daar moet je allemaal rekening mee houden.
1: Hmm. Snap ik. Bij de opstelling van dit programma is er onder andere een enquête gehouden onder ondernemers.
0: Ja.
1: Nou heeft Goorlen meer dan 2000 bedrijfsvestigingen, ondernemingen, las ik. Ik wist niet dat het er zoveel waren. Heel erg jammer vond ik dat er dan maar 56 ondernemers aan die enquête mee hebben gedaan.
0: Ja,
1: is dat niet een kleine groep om ook beleid op te gaan?
0: Ja, kijk, als je alle Kamer van Koophandelnummers gaat tellen die in Goorlen zitten, en alle BV'tjes en zo die hier leven, dan kom je op een heel groot getal. Maar als je echt kijkt naar de echte dragers, dan zijn er dat. Dan is dat niet het aantal van een paar duizend. Dan zit je echt wel tegen de 100. Dat zijn de echte economische dragers als bedrijven.
1: Mm-hmm.
0: En dan is de respons best goed.
1: Toch wel.
0: Jawel. En we hebben ook
1: wel. Het niet veel, 56. Maar wat me daarbij wel opviel. Ze hebben een heleboel vragen beantwoord. Dat voor hen wel de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Hè,
0: ja.
1: Vooral voor die ondernemers. Een punt was. Hè, ze willen een betere bereikbaarheid. Ik zag nergens in de stukken. Er moet meer openbaar vervoer komen, bijvoorbeeld.
0: Openbaar vervoer is natuurlijk een andere agenda. Die,
1: ja, maar
0: die zijn
1: hoe
0: we nu aan het invullen.
1: Hè,
0: we
1: krijgen.
0: Ja, dat klopt. Ook hier snijdt het mes weer aan meerdere kanten. Kijk, hier hebben ook werkgevers zelf weer een verantwoordelijkheid in. Hè. Hoe laat je je werkgevers of werknemers naar de bedrijventerreinen komen? Hè. Geef ze een fiets, een auto, een bus, laat je busjes rijden. Wij denken dat we met het openbaar vervoer zoals we dat nu gaan vormgeven, met die HOV-lijnen, die hoogfrequentie buslijnen bijvoorbeeld, die vaker.
1: Ze gaan wel sneller en
0: vaker.
1: Maar ze komen niet op de bedrijventerreinen.
0: Ze komen aan de randen van de bedrijventerreinen.
1: Ja.
0: We hebben ook de streekbus nog, of de streekvervoer nog, waar we dingen mee kunnen doen. Maar ja, het is heel erg moeilijk om te kiezen tussen inwoners, medewerkers van bedrijven op bedrijventerreinen. Voorlopig hebben we het voor de inwoners heel erg goed geregeld, denken we. En we nemen daarin mee de bedrijventerreinen, maar we hebben geen haltes op de bedrijventerreinen.
1: Nee,
0: komt.
1: Dat niet.
0: Nee.
1: Waar ook vraag naar was, meer veiligheid op de bedrijventerreinen. Daar wilt u wel iets aan doen, mevrouw.
0: Ja, dat is natuurlijk in alles is dat op dit moment een belangrijk issue, hè, veiligheid. En ook daar geldt weer, daar heeft de gemeente verantwoordelijkheid, hebben de bedrijven zelf een verantwoordelijkheid. En dat willen we in gezamenlijkheid, misschien parkmanagement, willen we dat goed in gaan vullen. Dat we in ieder geval, de verlichting moet goed zijn, de toegangswegen moeten duidelijk zijn. De verrommeling moet je tegengaan, hè, want verrommeling nodig ook weer uit tot.
1: Je wilt ook gaan vergroenen, begrijp
0: je? Je wilt zeker gaan vergroenen en dat heeft ook weer te maken niet alleen met biodiversiteit, maar ook met hittestress bijvoorbeeld. Dat die bedrijventerreinen zijn vaak heel erg kaal. Dat daar toch veel meer schaduwplekken komen. Zodat ook in de zomer daar het veel beter om uit te houden is. Dus ja, het moet aantrekkelijker worden. Bedrijventerreinen zijn in principe nooit zo heel erg aantrekkelijk. Maar ze kunnen er wel beter uitzien dan wij nu hebben.
1: En u streeft naar een keurmerk voor veiligheid.
0: Ja. Dat hebben we al in gang gezet, dat doen we al. Daar heb je verschillende niveaus in. En daar zijn we mee bezig met het bedrijfsleven. Dat is al in gang gezet.
1: Dat blijft.
0: Ja.
1: En de bedrijfsfunctionaris wordt. Zijn functie wordt uitgebreid of verstevigd?
0: Nou, we hebben een bedrijfscontactpersoon.
1: Bedrijfscontactpersoon.
0: Ja, we hebben een bedrijfscontactpersoon binnen de gemeente. Economie is nooit de grootste post in de gemeentelijke begroting en dergelijke. Maar ik denk dat economie in Goorlen misschien nog wel iets meer verdient dan het op dit moment heeft. Maar ik moet zeggen dat de personen die nu bezig zijn met economie, dat zijn wel mensen die goede contacten onderhouden met het bedrijfsleven, die in de haarvaten van dat bedrijfsleven
1: en
0: ook bekend zijn.
1: En die blijven ook.
0: En ja, dat mag ik hopen.
1: Maar die bedrijfscontact
0: blijft. Ja, zeker.
1: Okay.
0: Ja. En wat mij betreft zou er ook dus een ondernemersfonds mogen komen om ook het contact tussen
1: gemeenten.
0: Ja, daar
1: bent u al een tijdje mee bezig, maar het schiet niet echt op, geloof ik. Hè?
0: Ja, nou, dat heeft te maken met een aantal kwesties. Onder andere met dat het op leek dat het bedrag dat we daar eigenlijk via de gemeente voor willen vorderen en dan onmiddellijk teruggeven aan de bedrijven, dat doen we via, dat is wel een technisch verhaal, de OZB-belasting, onroerend goedbelasting. Maar de bedrijven willen wel de zekerheid dat ze niet twee keer iets meer moeten gaan betalen. Maar het is of voor de OZB of voor het ondernemersfonds.

0: maar niet een dubbele lasten. Nou, dat hebben we geregeld. Dat is gebeurd in het voorjaar. En nu zitten we in een fase dat ik zeg, ja, nu moet even het volgende college.
1: Ja, dat is echt een opdracht aan.
0: Maar ik weet, het is een opdracht aan, maar wel met een grote wens van het bedrijfsleven om dit te doen. Er is één misschien maar, en dat is helaas dat de ZLTO dit niet ziet zitten. En dat zou, ja.
1: Dat is wel jammer, maar ik heb ook gelezen dat de agrarische sector maar 2% van de totale bedrijfsheid is.
0: Ja, 2% dus van zowel het bruto lokaal product als van de werkgelegenheid is agrarisch. Maar ja, ze doen wel mee.
1: Oké, nou, ook u bedankt en dank voor alle bereidwilligheid de afgelopen ruim anderhalf jaar.
0: Anderhalf jaar, ja.
1: Ja, zoiets was het, hè?
0: Ja.
1: Want u gaat ook weg.
0: Ja.
1: Heeft u wel een invulling voor hierna?
0: Nou, ik ben formeel al met pensioen. Dus het wordt eens tijd dat ik dat eens ga proeven.
1: Gaat gewoon
0: hoe dat is. Pensioen. Ja, ja, ja.
1: Mm. En hoe beviel het als wethouder?
0: Ik heb het verschrikkelijk leuk gevonden. En dat wil ik wel zeggen. Waarom ik het zo... De grootste verrassing die ik eigenlijk heb meegekregen in deze functie is het niveau en de kwaliteit en de betrokkenheid van de ambtenaren die je ondersteunen. Geweldig.
1: Dus een keer een compliment voor de ambtenaren.
0: Echt. Okay. Diep uit mijn hart. Ja.
1: Nou, leuk om te horen. Ja. Fijn dat u hier weer wilde zijn. Ze was al een paar keer eerder.
0: Ja.
1: En ik wens u ook heel veel plezier straks. En wat meer rust, denk ik.
0: Nou ja, ja veel dat mee, vond ik.
1: Oké, nou dit was weer de Goorse Kringen voor vanavond. Ik dank niet alleen Willem den Oude, maar ook Lieselot Fransen en Emiel Sparidans. En natuurlijk onze trouwe technicus Ludwig Tannenbaum. Volgende week zit hier op deze stoel mijn collega Dimfie van Loon. En zij heeft onder meer als gast Ralf Baudelier. Dus kijken. Voor iedereen thuis nog een heel fijne avond.
2: Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
3: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
4: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
3: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle, hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
0: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt het maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
0: Ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond vliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
2: Ah, maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
4: Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
0: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
0: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
0: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
4: Eén en al tweeën.
0: Eén en al. Eén en al tweeën.
4: Wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
0: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
0: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer inschakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
4: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
0: Ga ik even aan weg.
4: De gain voor de gains.
0: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
4: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
4: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
4: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks, ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was
4: hardcore.
3: Ja, dat was best wel intens, maar wel super vet om te doen.
0: Nee, het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
3: Het was. Ja.
0: Welkom op zondagavond.
4: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net. Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
4: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment. Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is
4: echt jammer.
0: Was het geen pigs in space, maar paarden in space?
4: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt.
3: Sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
4: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja,
4: zonde.
3: Ja, ja. Ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
4: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
4: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
4: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
0: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
4: nooit
0: enkele Star Wars film helemaal gezien.
3: Nog nooit? Nee, dat kan. Die mensen moeten er ook zijn.
0: Niet gaan gebeuren.
3: Mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
4: Als je het
0: over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
4: is net als mensen zonder social media. Is ook van, die moeten altijd precies zeggen van, oh nee, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
0: Oké, fijn.
3: Ja. Nou, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de bios draaiden, ze de hoe heet het, de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
4: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
2: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
2: Ja. Hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
2: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
4: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
2: Niet iedereen is daarvan gediend. Frank Turner,
4: nieuwe album.
2: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
4: Want
2: die zit nog niet
4: ver.
2: Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van De Beste Man inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
2: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten.
3: Ja,
2: hij heeft ook nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
2: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
4: Ja.
2: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
4: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
2: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
4: Is het alweer drie platen geleden?
2: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
4: Ja. Klopt.
2: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
3: Mm-hmm.
2: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
4: Mm-hmm.
2: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
3: Dat is altijd goed.
2: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
3: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
2: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
3: Hmm.
2: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
4: Oké.
2: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
4: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
2: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself.
0: De Evil Motherfucker from Tennessee. Die heeft het over Rage in the South.
4: Vroeger was die echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
4: Als je het doet...

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglow Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook, hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. Maar wel echt, ja, Dayglow Abortions is een super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: Deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja, ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Songwriter.
2: Een beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig, hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... Het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA-bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, maar wel meer de A-kap-kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog kunnen denken
0: dat beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
0: Mm.
1: Ja, weet je, dat is dan weer
2: mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat dingetjes meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken. Dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans. Ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen. Of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Marteloot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. Ja. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja.
0: Jammer.
1: Goed. gaan we dus niet draaien.
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
2: Manau op zijn Frans.
1: Oké.
2: Ja, La Tribute d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent van ook Elevaiti heeft die sample. Ook nog Ines Mona.
2: Zelfde melodie.
1: Ja. Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevaiti. Elevaiti, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
0: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja, classic.
2: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de... Ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus wel echt zo'n voorbeeld van een nummer. Van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
3: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
3: Of, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op en dan... Inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
3: Maar
2: ja.
3: dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
3: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel. Maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
2: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
3: Oké.
0: Ja. Okay.
3: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we op de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
3: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Nice. Ja. Oké, I like that.
3: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Yeah.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Het klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heet het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensen slachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me een beetje aan denken. Ja. Kijken of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoppen. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je dit zou ook is, niet verwachten dat dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
3: Nou, dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Dat is lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook. Er
3: zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer iets anders zijn. Ja. Ja, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
3: Ja. Geen commentaar. Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoor trouwens, ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht wel even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stil staat op het veld. Dan moet je de blauwe kaart.
3: Parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Overal voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
3: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst dus Electric Cowboy met Hurricane.
3: Hallo?
4: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoptee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormone. Zo. Maximum de Hormone.
1: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Jij moest even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is daar de definitie van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van Maximum Hormone. Ja. Man himself.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar ja. Is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: Weet je ook weet je hoe je mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Ja,
1: dus, O-U-I. Precies, ja.
2: Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het is van die kawaii-achtige types.
2: Maar wel zo blank als
1: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime-conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur, zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden, misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijft Maximum Hormone de muziek.
0: Nou. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zo met Nederlandse cultuur...
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruin boterham. Ja. Dat soort dingen, ja.
0: Eén koekje bij de koffie, ja, dat dus soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen... Ik vind het ook altijd super interessant. Ja. Wat ik heel erg leuk vind om te zien... Maar dat is tenminste wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of ik veel boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
2: Echt duivels.
1: Daar gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja. Goed. Oh. Tim, vertel.
0: Waarover?
2: Zamrock.
0: Zamrock, ja, je hebt
2: What
0: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
0: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
0: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
0: Shazam, nee. Dat is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
0: Okay. Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Oké. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja.
1: Interessant.
0: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
0: Ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Volgens mij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
0: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
0: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
0: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners
0: met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adaba-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba-honger?
2: Dat denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal langs me af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen
2: en
1: volgen en zo.
2: Oh, daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd de geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo, maar dat is eigenlijk ook tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten, maar ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale verleden.
2: Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Zoiets zou zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
0: Ja. Overigens is Jannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Jannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
0: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd de zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Tokies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Deze nog voor jou, Tim.
0: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel, ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur... En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel... Ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonie, technisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: Van China bedoel je?
2: China. Mm. Ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
0: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze... Ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja, ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien ook wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, mm-hmm. over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
0: Ja,
1: meer thematisch.
0: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
0: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
0: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
0: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
0: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuin-in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het zuiden, muziek uit het oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Maar. Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want. Dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker.
0: Dat zeker.
1: Het kan maar zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
0: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Dit
2: heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse, is, dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
0: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zal ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk met een kwinkslag. Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
0: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
0: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Je kunt er iemand tegen het hoofd voor
1: stellen. Ja, dus het is altijd maar kan het gezien worden als een statement. En dat is
2: maar luister Tim, of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je... Op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè, en actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, het gaat hoe lang om, kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment. Over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die... bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Natuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
2: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt, of...
1: Nou, het... geen idee.
2: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
0: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
0: of met een slechte zin.
1: Het nee, is... dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
1: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een zakken rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht, ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Dus ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: Dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Ja.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Het is een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
2: Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten liggen.
1: Saai grijs, saai font. Ja, nee. Het is echt,
0: het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft. Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die,
1: en zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken. Of
1: dat
0: is die in beeld
1: dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder Pussy?
0: Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als de Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen... Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene
1: guy. Kenny Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daar.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be In Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké. Okay.
0: Want veel meer tijd hebben we nu. We nog 6 minuten. Helaas. Dus dan gaan we er met een stukje country
1: uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
1: Tot dan.
2: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl. De Init, live. Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl